0: Ze lachen toch wel nog.
1: Aber niet bij messen.
0: Dat zijn voor jeher jeger gewesen. Er wordt allemaal een werden.
2: Dan kom je hier een malen pakken nippen.